0: Muziek is magisch. De DJ's van Radio Bergijk doen magische dingen met muziek. Ervaar het zelf. Luister naar Radio Bergijk.
1: Het was destijds een opmerkelijke samenwerking. Herman Brood van Herman Brood en de Wild Romans. En de andere, en de vrienden die we weer kennen van Doe Maar. En deze opmerkelijke samenwerking die leverde dan het navolgende resultaat op. Onder de noemer van Brood en Vrienden. Kijk.

Herman Brood, tezamen met Henny Vrienden. En als je wint, dan heb je inderdaad vrienden. De plaat stamt uit 1984, kwam de hitparade binnen op 21 januari. Maar die week daarvoor was het zelfs de alarmschijf. 6 weken erbij in de hitparade en als hoogste positie toen de tijd nummer 10. Als je wint, Henny Vrienden en Herman Brood.

0: Weerbericht.
1: Vandaag is het in Nederland vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 23 à 26 graden. Er waait een matige oostenwind die aan zee soms vrij krachtig is. Vanavond blijft het droog en vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen, woensdag, begin zonnig. In het zuiden is meer bewolking aanwezig en kan een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanaf donderdag wordt het vooral in het zuidoosten tropisch warm en neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Meer hits dan je boodschappenlijstje.
1: Hij is geboren in Jakarta op 20 mei 1944. De Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur Boudewijn de Groot.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Boudewijn de Groot en Avond. De plaat stamt uit 1997, kwam op 15 maart van dat jaar binnen in de Nederlandse tipparade en kwam toentertijd niet hoger dan tip nummer 5. Met andere woorden, toen werd het helemaal geen hit, deze plaat. En in 2005 is die opnieuw uitgebracht, op 24 december om helemaal precies te zijn. En toen bereikte het nog steeds niet de Nederlandse hitparade. Het kwam niet verder als tip nummer 4. Boudewijn de Groot met Avond, maar wel een wonderschone plaat. En in de top 2000 kwam die zelfs op nummer 1 terecht.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het land. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar zorgt een ongeluk tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef voor een afgesloten rechte rijstrook. Je vertraging is hier 25 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog steeds 50 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar ligt olie op het wegdek na een ongeluk. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is daarom de rechterrijstrook dicht. Je loopt hier een kwartier tot 20 minuten vertraging op. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: genieten van heerlijke muziek, gepresenteerd door top DJ's. Bijzondere verhalen en actuele onderwerpen. Soms een beetje over het randje, maar dat mag. Dat is Radio Bergijk. Daar snappen ze nog wat radio is.
1: Als je vrolijk wilt wakker worden, dan moet je toch zeker bij ons zijn. Hier, je bent natuurlijk altijd van harte welkom, maar met een glimlach op het gelaat wakker worden. Nou, daar zijn wij zeer goed in hoor. Ja. Hier is BZN en de Banjo Man.

0: De mooiste muziek hoor je op Radio Bergijk.
1: Polderpop Radio.
2: De beuk erin.
3: Hij is geboren in Antwerpen als zijnde Gert-Jan Mulder. Maar wij kennen hem weer als Brainpower. Hier is hij nog een keer met de nummer 1 hit. Dansplaat.
4: Oh, wat een nacht.

De plaat stamt uit 2002, kwam de hitparade binnen op 4 mei 2002. Stond totaal 15 weken genoteerd en daarvan 4 weken op nummer 1. Gert-Jan Mulder, oftewel Brainpower en Dansplaat.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden gingen vluchten niet door. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden er praten over de komst van asielzoekers in hun dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de asielopvang al vast. In Engelen zijn vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Betaalsysteem iDeal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu niks te doen. En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits mijden. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustigere trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het in de trein altijd erg druk. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht en dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Muziek zonder bijsluiter.
1: ...1989 was het hitjaar voor deze plaat van de saxofoniste Kenny Dulfer. Tezamen met David A. Stewart. En hier is Lily Was Here.

Lily Was Here is een single van DVD Stewart in samenwerking met Candy Dulfer. De single werd uitgebracht in 1989 en is afkomstig van de soundtrack met dezelfde naam voor de Nederlandse film De Cashière. Ook bekend onder de Engelse titel Lily Was Here. Het nummer bereikte de eerste positie van de Nederlandse hitparade in 1989 en bleef daar 5 weken staan. De datum van binnenkomst in de hitparade was op 28 oktober. In totaal stond Lily Was Here van Candy Dulfer en DVD Stewart 15 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Weerbericht.
1: Vandaag is het in Nederland vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 23 à 26 graden. Er waait een matige oostenwind die aan zee soms vrij krachtig is. Vanavond blijft het droog en vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen, woensdag, begin zonnig. In het zuiden is meer bewolking aanwezig en kan een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanaf donderdag wordt het vooral in het zuidoosten tropisch warm en neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Luister naar het verschil.
1: Eindhovense band, geproduceerd door Peter Koelewijn met een hit uit 1978. Hier is de popmuzikant.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Volgens IRG kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment veroorzaken ongelukken files 250 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A16 richting Breda. Daar rijd je de file in tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel. Komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht en vertraging is 15 minuten. Dan de A28 richting Groningen, want ook tussen de wijk en knooppunt Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een afgesloten spitsstrook tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt een flinke file van 16 kilometer met 50 minuten vertraging. De A348 Doesburg richting Arnhem, een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Dat zorgt ervoor dat je 30 minuten vertraging oploopt. Tot slot nog de N242 Middenmeer richting Alkmaar, want ook weer een ongeval tussen Noord-Scharwoude en Sint Pancras. Je doet er hier 20 minuten langer over.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: luistert naar Radio Bergijk. Lekkere muziek op je radio.
1: Haagse dame met die fantastische muziek die ze altijd maakt. Hier is Anouk en Something Better.

0: Meer dan 60 jaar popmuziek hoor je op Radio Bergijk.
1: Het is natuurlijk jammer dat we nog steeds geen DAB-frequentie daar in Zeeland hebben. Maar we kunnen wel de muziek van Zeeland draaien. Hier is

Altijd leuk een uitstapje te maken naar Zeeland. Naar het land van zon, zee en strand. En dat deden we dan samen met Bluff en Gijke Arnoud, een Vlaamse zangeres. En het ging over het plaatsje Zoutelanden.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.